0: community. Know your neighborhood, know your community. It might sound strange if you say map your community, but know if you have to go and walk to school, which is the safe road? And sitting with your teenager and discussing that, if you are not available, who is the second person that teenager can go to if there's help needed?
1: No, absolutely. Like you said, you need to map your community. Yeah. Know where your local police station is. Know where your youth centers are. Know what's available, both government provided and non-government provided. There's so many people focused on doing such amazing work here. We just need to do the litmus test, you know, see what is available around us. Make use of that.
2: That's crazy. I mean, what an episode here, you know, and we kicked it off by talking about self-love and self-care. And can you be the best parent and the best version of yourself if you don't take the time to take care of yourself? And we do hope that you enjoyed this episode of Masitete. Masitete, positive parenting together.
3: Daar sê dit was Masitete gewees en tyd het inbeweeg na so amper 9:20 en ons gaan sommer onmiddellik breek vir advertensie net daarna dan lees ek u boodskap is.
4: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
5: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
4: Michael Lind en
6: Don't be in die box om binnen.
4: Pieter van der Westhuizen.
7: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
4: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
8: Mr. Meat in George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou poppacks ten slechts R84.95 per kilogram. Mr. Meat boerewors ten slechts R109.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat rooiworsies R76.95 per kilogram. Chicken leg cottes R64.95 per kilogram. Heel of halve lam ten slechts R132.95 per kilogram. En kom kry ons speciale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slechts R104.95 per kilogram. So lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is oop vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prijs op jou bord. Altyd teen die regte prijs.
9: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get MAC hand washing powder 2kg, buy 2 for R130. Huggies dry comfort diapers, buy 3 packs for R330. Spend R1,500 and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
10: Goeiemorgen, goeiemorgen Jolien. Ek hoop het gaan goed. Ek wil net een speciale dametje daar aan die kant van Lysna. Geluk wens sy verjaar vandag. Haar naam is Dina Brinkie, sy bly aan Only, in Jonathanstraat. Ek wil net vir haar sê, veel geluk op haar verjaarsdag, maar gee haar haar sien in vele jare spaar, en ek geef haar Psalm 23, en sy moet een prachtige dag het, baie lief haar, dat kom van haar baby sister Alice. Mooi dag Jolien, bye!
3: Daar sy, ons gaan voort, tyd so 22 minute na 10 en 10:30 lees Sebastian vir ons mos nou die headlines in Engels. Kom ons draf op vandag dier een paar boodskapies. Goeiemorgen, sy sê Julien en Kontry familie. Lieflike dag vir allemaal. Sy sê die antwoord is how. Morning, William, your answer is excess on that brain teaser. Sorry, answer is footsteps. Okay. Kom ons kyk, morgen Julien, die antwoord is footsteps of footprints. The more you take, the more you leave behind. Mooi dag, Angelico van Riversdale. Kom ons kyk gewoon na die volgende ene keer. Goeiemorgen Julien, wil net vanochtend my innige meegevoel met Liesel Terblanse mami. Mag die Heere julle versterk in die dae wat voorlee. Baie baie sterkte van Antidorite Erasmus en haar kinders. Dan het Antimonica een boodskapje gesteer, Sy sê, môre Julien, hoe meer jy leer, hoe meer gee jy uit, soos Auntie Monica. Water, denk ek, so sê Tia, nee, dit is nie water nie. Goeiemôre Julien, dis jou footsteps, geseënde dag vir Annelies en Mark Alexander. Mooi dag en baie dankie vir die lekker muziek, Sharon van Nysna, wat so skryf, nee. En dan, woe, môre Julien, ek dink die antwoord is die lig wat jy inasem, Katie. Julien, oom Wolle Wolmerans verjaar vandag, oom Wolsterk, soos jou dochter jou noem, mag jou dag goed wees. Vandag gee ek erkenning, nie aan jou aantal jare nie, maar in die voetspore wat u nalaat. Seën vir die nuwe lewensjaar en een asemrowende blink toekomst bid ek u toe. Dit kom nou van aan die kytie, daar in Hondie. En dan sê Julien, vandag se musiek is asemrowend, mooi soos oma sal sê. Goed, dankie Auntie Katie. Môre sê Julien, dankie vir die lekker muziek. Ek groet al my Eden FM maatjies van A tot Z. Die mat is uitgesluit nie, hulle moet die dag geniet. Dit kom van Arie November in Asla, Moselbaai, nee. Môre Julien, Sebastian en luisteraars, geniet julle muziek. Antwoord is asemhaling, breathing. Mooi dag, so sê Desiree van Herbertsdale.
11: Môre, môre Queen. Goeiemôre aan allemaal wat my stem kan hoort. Ek hoop allemaal het nog so ver een goeie dag, al is het koud, al reende, al skyn die son, al wind, daai die bin. Ons moet net vir die Here dankie sê, ons haartjie klop. Die wat verjaar, huwelikseerdenking vier, julle moet het geniet. Die wat geliefd is verloor het, steert het daar vir julle, julle skamper van Oudtshoorn.
3: Hi Julien, it's footsteps, mooi dagie, dit kom van Merenies af, nee, dankie Merenies.
12: Goeiemorgen Julien, jy sal groet vanmorgen, lekker om na jou program te luister. Julien, ek groet vanmorgen my familie, ja, en ek groet allemaal wat my stem kan hoor by radio, ja, en ek wil net sê dat my operatie van my oor was een succes gewees, en ek is terug bereis. Ja, ek steek nou net bereis aan. En een lekker dag wil verder, Julien, word kom van Anna wat boy.

Aangesien na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport, die AGS Duiselsdorp en Kamanasi kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Minibazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

Ewanid warwaad aan die millie so stil. Ja, en die millie is verskrikkelijk stil. Ja, en daar wil ek daar waar Wendy en Debra sê, en Mosselwaai. Julle is, ousie gaat julle week in, volgende week is het een lekker dag as ek ousie weer besit aan die Jean van Mosselwaai.

0: Ah, goodness, why did you have to go away? What a classic, right here on your voice in paradise. Well, it all started with The Color of Love, and then we had Color of Love from from Billy Ocean, and then obviously we had George Benson with Stephanie. I got you singing along with that one. And then the late and the great Michael Jackson came through there with One Day in Your Life, and then also the timeless classic, Alvina, right here on your number one in the Southern Cape. You know, when it comes to Bo Williams, I hate to say it, but this is one of the songs that will always be a hit, you know. Doesn't matter what you're up to, you know, and how old you are, because when you listen to this kind of music, it brings something back, you know. Goeiemiddag, Sebas, warm bly. The skulte nat groete, sê Cheryl Ann. Cheryl Ann, thank you so much. And what do you have to say? A great friend of mine all the way from Knysna. What's happening?
1: Middag, Sebas hier. My own ingeskakel al die pad uit Knysna uit. Lieflike musiek, Stephanie. Yo, puta, jy vat my nou way back, yo.
0: Ek sê jou way back.
1: Dankie vir lieflike musiek, puta. Met liefde uit Knysna.
0: Bye, dankie, bye, dankie.
1: Love you.
0: Love you too, my good friend. Thank you so much. All right, 15 minutes away from the hour. It's the midday connection. What's happening?
2: Goeie middag, Big Boss, aan elke liewe sibling, dit gaan goed, kan nie kla nie. Big Boss, ek wil daar asseblief net vir die toergroep op pad huis toe, op die oomblik in Robertson wil ek sê. O, dit was gister so lekker om hulle weer te sien. Hulle het kom middag eten gehad hier by die VGK kerk, en ons het hulle een bietjie daar onthaal, en dit was net, man, dit was net wonderlik om weer hulle weer te sien. Ek is nou nog opgewonde oor gisterse verrigtinge, maar dit was regtig lekker om julle te sien, en julle moet veilig ry verder, en laat dit goed gaan. As vaderspark, kyk ons uit vir een volgende geleentheid, nee, maar veilig wees elkeen van julle op die pad, en baie dankie, meneer Gal, dat u dat moontlik maak vir ons mense om ander plekjes ook te kan sien, soos jy sê, new places, new faces, and new memories. Baie, baie dankie, Sebastian, en dat het goed gaan met elkeen van julle. Bye-bye.
0: Baie dankie, siblinges, all the way from the Northern Cape. All right, what's happening? Good afternoon, brother.
3: Hartelijke middag aan jou, Mr. Sebas, en al die eerend vrienden, familie. Ja, nee, Sebas, kewoeks is ingehaakt, ingeskakeld. Maar ek hoor jy laat die hartsnare sommer weer vroeg.
0: Oh, ja, broeder.
3: Ek begin nie, en klop jy die hartsnare. Hy nee, Sebas, man, hy nee. Nou ja, maak het warm, is koud die buitenkant.
0: Is koud die buitenbroeder.
3: Ingehaakt, ingeskakeld.
0: Yes, sir. Kom, ons gaan gewoon hy weer visseris toe. Dierbaar, hoe gaan het daar?
4: Goeiemiddag, Basie. Ja, goeie muziek wat jy daar speel, jou. Goeies. Lekker muziek, lekker weer. Alles lekker. Basie, en dan wil ek gauw alles weer af met my maatjes. Allemaal een paar dingen gegroet. Nee, want is uitgezet in mijn neighbors, is hier de rest gezin. En is allemaal gegroet. Van Linkie daarop, wat we daar ook gaan naar werken, zij is gegroet. Megan, Christophers, Maggie, Annette Pina, alle allemaal is gegroet, nee, en om te moeilijk het. Basie, kan je voor mij, houden jullie hele broken heart, spelen ze blij? Of Angie, van Ricardo, alsjeblieft.

Kom sien uit na 'n heerlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag Ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

Carl Care 2-verzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die uitsoorde omgewing? George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

0: thank you very much, Sebastian Coleridge, for the 3:30 news headlines in English. Sebastian will be back at 4, serving you the mains, right here on the Drive Time Show. At op gemiddag, Tani Lies.
1: Goeiemiddag, Paula Hoops.
0: Middag,
1: sê. Nee, maak het aan, is koud, het is koud. Maar die hartie koop warm.
0: Lekker.
1: Ek hoop allemaal het so ver hulle dagie geniet. En veilig wees, die wat op pad is van die werk af huis toe, of van die huis naar die werk. Julle moet veilig wees. Lies Kamfer van Oudtshoorn.
0: Dankie, Tannie Lies. Dankie. Hou jou warm, Tannie Lies. Here's a bit of Sir Bobby Hendrix, Maya the Bee, enjoy it in FM. Wie gaat ons?

0: 21 minute voor 4, hartelijk goeiemiddag Beverly, welkom by die Afternoon Drive.
1: Hi, goeiemiddag, hola, ops, ek groet sommer allemaal wat ingeskakeld is, hola, en maak my asseblief toch warm, because not even my blankets can keep me warm, but I know that the music wat jy gaan speel, gaan my warm maak. Thank you, Paul, uitstekende program, soos ek sê, altyd, ne? En waardeer dit. Dit kom met liefde van Beverly.
0: Daar sê, baie, dankie.
1: Is Paula Likas.
0: Daar sê, Beverly.
1: Thank you, Paul.
0: Thank you, Bev. Kom eens luister, wat is op die hart van Kavooks? Hartelijk goeiemiddag, Kavooks.
2: Hartelijke middag aan jou, Mr. Paula Olakadops. My naam is Kavooks en ek luister aan Paula Olakadops. Ja, Paula, weer lekker, ek heb ook so lang al gewaar vir die reentje.
0: Ja.
2: Kijk, hy is ons een plaasklong, man.
0: Yes.
2: Sy groentetuin het het nodig. So ja, ek is baie gelukkig met die reentje. Maar dat is koud op, maar ons vat het soos ek kom, is

0: al wat jy hoor is Eden FM se langer implant, is al wat jy hoor. Kom in de Saterdag. Kom ons keer in Waslapieland. Goeiemiddag.
1: Hallo Paula, opgedop, so hoop het gaan goed. Met ons gaan het goed, het reen het baie lekker in die dal.
0: Ek hoor, ek
1: Paula, goed op die onbekend, bekend is allemaal. Oosina en Jacob aan die vrij en dak. Om Oosina en die blik op die plaas. En veroordere ek is maar in die bed, want het reen te lekker.
0: Hou het neer.
1: Ja, Paula, opgedop. En dan wil ek even even goed, wat ek vandag in die dorp kreeg. Juffrou, jy is gegroet hoor, en dan groet ek ook vir die spanne wat op een toer gaan die naweek, hulle moet veilig wees, en ons bid vir hulle Paula, en het rent baie lekker in Riversdal. Mooi dag vir jou Paula, op skuld op Rosina en Jacob en die kinders, Serenay en Poppy, Annakie, wees gegroet julle.
0: Daar sê, baie dankie Lilian, uit die dal uit. Antima, goeiemiddag.
2: Paula, op skuld op.
0: Morag sê.
2: Ek groet al die maatjies wat my stem kan hoor. En dan groet ek vir ma Sarah, vir Elise van Dijsseldorp, vir Rozaan met haar oulike mini rokkie. en dankie vir die lekker ete saam. En dan groet ek vir Megan Amas.
0: Wat sê?
2: Megan, dankie vir die warm drukjes, die lekker spot en lachies. Dit was nou lekker geweest.
0: Het kom by my uit.
2: Al het het so gereen en oudzoon.
0: Dat kom by my uit. Hoor.
2: En dit kom met liefde van Antima van Welbedag. Mooi dag, Aunt Paula. Njar.
0: Njar. Mooi dag, Antima. Dan word nie daar raak Antima bederfie aan. Is nodig op jouself te bederf. So deels gaan met die hops en saam met Eden FM familie. Wat is jou manier van so een lekker treat? Een self-treat, een self-bederfie. Ek het nou genoem, ek weet nie wie van u kan het doen nie, maar ek het nou genoem, sit jou foon af en maak vir jou lekker dop koffie en sit net achter oor. So die loop van die middag gaan ons kyk aan self-bederfies. Hartlik goeiemiddag. Maar kom ons breekies gauw vir knertsie. Hier is Fatima Reinie.

Kom sien uit na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasi kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Minibazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak ons vir Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navra Ouderling Koden Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: It is time for the Community Diary. Stay tuned, don't you go nowhere.
1: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM Gemeenskapsdagboek.
2: Die gemeenskap van die groter Oudtshoorn munisipale area het met leedwyse verneem van die skielike afsterwe van Suster Majola, die eggenote van apostel Jan Majola van die Filippense gemeente. Daar spesiale dienste op Dinsdag en Woensdag aand om 7:30 by die huis in Begonia Land 15 in Toekomsrus, Donderdag aand die 3 September van die Moria Kerk in Rousseaustraat, Brixton om 6:30. Die prediker is pastor John Plakies in Eden FM, die begrafenis Sondag 6 September, die huisdiens om 9:30, Begonia Land, Toekomsrus en om 11:00 vanuit die Moria Kerk in Rousseaustraat in Brixton. Vir navraag maak kontak met apostel Majola by 068-296-4959. Mag die Here die familie besonder seën. You are invited to a fundraising bash. This is event with DJ Gustav and DJ Clicks op Saterdag 2 Oktober 2026 om 6 namiddag tot 11 namiddag by die Pakkelsdorp gemeenskapsaal. Die prys is R120, bring jou eie koele boks, daar sal ook boerewolsworretjies te koop wees, ook verskeie gelukkige trekkings. Vir meer inligting kontak Trudy by 073-578-4889 of Stan by 071-939-0761. Die gemeenskap word gevra om te kom ondersteun, asseblief met hierdie pragtige poging. The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sangmiddag. Come and enjoy an afternoon with filtered song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag, 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866. The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Honey Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Honey Sports Grounds from 10 till 2. Join PNA, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join a course to inspire generosity and support 3 critical courses. Buy a sticker in store for only R10 or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewolsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die wolsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Sit daar lekker boerewolsrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
3: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
2: Daar is nou spesiale jazzklasse in George met die bekende danser Jack Carno, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dessedorp in Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskeie byeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag plaaslike AGS Sistersvereniging byeenkoms om 3 uur. Woensdag worship service om 6:30. Vrydag aande jeug byeenkoms om 6:30. Saterdag worship team oefensessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Byeenkomste te Kamanasi donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kamanasi gemeenskapsentrum. Gratis vervoer woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in deze dorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523. Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kykie Piering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde produkte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful, dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We help you deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
1: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
4: Eden FM, this is the voice of the people.
0: Ons baie dankie vir die gemeenskap dagboekspan hier op die ligopwe van Eden FM, jou stem in die paradys. Net nadat die tensie breek, bring Mr. Mario vir ons die padverkeersverslag. Die padverkeersverslag, hoor jy opgewonde sê, want dit is my gunsteling Afrikaanse woord. Padverkeersverslag. Net na die advertensie breek.
5: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
6: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
5: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
7: Wie se kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
5: DJ Melly Diamonds. Dit vind plaas op Saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
8: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.
0: Even toe nog met dit oor vier, as jy daai ken wysie hoor, dan weet jy, dit is tyd vir die padverkeersverslag. En daar is een man en een man alleen wat dit vir ons doen. Sy naam is Mr. Mario. En ons moet hom inbring. Ons moet hom inbring. En jy weet ons, as een manier, 'n bepaalde klingel wat ons speel vir Mr. Mario. En die nie dalk nog nie weet, hoe klink die klingel van die padverkeersverslag vir Mr. Mario nie, dan moet jy mooi luister, want die klingel klink so.

0: daai Stevie Wonder was nou baie lekker singalang geweest. Kom ons luister, wat gaan aan daar in Waslapieland by 0605052693. Wat ook goeiemiddag, good afternoon.
1: Middag, sê Mr. Paula.
0: Middag, sê Ramona.
1: En geskakel al die pad uit Nysna uit. Goed om jou in my woning te het. Sebas, ek wil net daar vir een goeie groot vriend sê. Goeiemiddag, David. Hy werk vir Fruit and Veg Nysna. Hy hou altyd vir ons lekker specials daar. Ek wil net vir hom sê, hello David. Met liefde van Ramona.
0: Goeie Ramona, so my free ad ook in daar. So. Dis nou wanneer sê van Paula Mas, Sebas maak, nee. Sister Ishi en Uncle Baba, hartelijk goeiemiddag, welkom by die drive.
2: Goeiemiddag Paul, goeiemiddag, alles prachtige luisteraars. Paulietjie, ek het ook lekker ingeskakel in die kar. Het een lekker nat joods. Ek sit toe sit een wakkie by Uncle Baba, tot hy uitval. Ach, baie dankie vir jou lekker program, Paula. Ek geniet jou lekker hoor. En al my maatjes, as soos Katrina sê, hulle moet hulle warm toe maak, want het is lekker koud. Man, so allemaal moet een lekker aantje het verder, lekker. Het is lekker nat joods. Bye, Paula, goed te bereis. Lief vir jou, bye. Bye, little sister Issy en Uncle Baba. Pasam Jacob, ek is blij, jylle is veilig en oud so. Lekker eet, heb ek een takkie hoor. Jy moet daar sluit ek ook aan. Mooi blij, lieve jylle, tata.
0: Mwah, love you more, sister Essie en Uncle Baba, wat so saamkeer hier op Eden FM se Afton Drive. Wat op goeiemiddag.
3: Goeiemiddag,
4: Paula Mas.
0: Middag sê.
4: Dat Katrina Lodring van... Kaneland, Sefer, Rasper, Antikatrina van Kaneland, verjaardag, en ek het nog niks gehoor, hy het gesê, hy gaan my geluk wees, my verjaardag, maar nog niks deurgekom, maar Sefer, ek sê, baie groete, en Sefer, Rasper, ek verlang baie naam oor die radio, want hy praat nie meer, en nou raak ek oud, want ek krij nie om in die handen nie, Bye,
0: Ante Katrina van Kaneland, alles wat mooi is, happy birthday, mag die Heere u sien met nog vele, vele prachtige en gesonde levensjare, en ek kan somme hoor daar, so dat jylle is besig om die saak lekker warm te maak, geniet het, ja, mense, verjaarsdag is een absolute voorreg, een genadekans in die hand van die Heere, Ante Katrina daar, aan die pad vanaf Kaneland. Lekker ingehaak en ingeskakel. Die tyd is precies 13 minute voor die uur van 5, kan jy nou meer, byna groet het alweer vir die hopse kant af, maar ons keer tot en met 6 uur, so is hier 6 uur. Hier is G-Night met Mr. Big Stuff.

Oh my, het is Casey and the Sunshine Band with I Bet You Didn't Know That. Dat is lekker vibes, nee, is lekker vibes. Is rechte weer van lekker vibes. Kom eens praat net gauw vinnig verder oor selfbederfies. Nou die selfbederfies is free of charge. Is hier nog een ding wat jy nog een klom geld op moet spandeer? So hoeveel gaan het jou kos om jou foon af te sit so een paar minute? Gaan jou niks kos. Hoeveel gaan het kos om een warm stoot te vat? Ja, hy gaan dan so een klein appie vat in die krachtrekening, ja. Maar vir hy warm stoot, jy nou is vir warm stoot, vat hom. En om klibhard saam te sing met jou, saam met jou favorite song, ja. Hoekom doen jy dit, he? Hoekom doen jy? Doen dit, man, doen dit. Ek gaan tussen 5 en 6 gaan en ek lekker sing along speel. Wees sing saam.

0: Eden FM, that was Sanazo Gubha with your 5 o'clock news, your weather and your financial indicators in Isikosa. Sanazo will be back by the grace of God tomorrow. Yeah, thank you very much, Sanazo. Take good care. Take good care. Have a lekker evening. Had a goeie naand, Tani Nolien.
1: Middag, Paula.
0: Middag, sê.
1: Dis aan die brrr weer vandag, nee. Dit gaan goed gepaard met die weer.
0: Mm.
1: Nou wil ek sien hoe lyk die saterdag aan. Hoe betoon die saterdag aan.
0: Mense.
1: Alles wat mooi is. En hou jou ook maar warm.
0: Dankie.
1: En binnen huis. Mooi bly.
0: Baie dankie, Tannie Nolien.
1: Bye.
0: Bye. Baie dankie. Weet Tannie Nolien, ek was nou gauw vinnig, nee, was ek gauw daar by stoep gewees. Net gauw vinnig, net so gaan loer. Want wanneer mense in die atelier is, is nie altyd bewus van hoe die weesomstandighede buiten is nie. Maar die ontdekking wat ek gemaakt het, nee. Dis koud. Hulle nou een winterlente ding. Eina! Ek klaar nie, nee. Please don't read me wrong. Ek klaar nie, want ek is nie klaar nie. Ek hou nie van klaar nie. Maar dis koud. En wanneer het koud is, moet een man wat maak? Ja, sop. Sop. En as jy nie kan sop maak, kappersoep.
2: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
3: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hee, lever Eden FM activerings en rechtstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eindelijk die hele tuinroute, neem ons jou handelsmerk reg uit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou speciale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou. E-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM activering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars draag oor die tuinroute in kopers omskep.
4: On the 4th of September, Madge Wallace International College of Skincare and Body Therapy will be opening in George, bringing 70 years of heritage and excellence to the Garden Route. At Madge Wallace, qualifications in beauty, skincare, body therapy and aesthetics are recognized internationally. We offer short courses from 3 days to 6 months and qualifications of 12 months and more. Graduates are highly sought after by premium spa brands around the world, giving you the opportunity to build a career that can take you farther than you ever imagined. Information on student loans is available. 70 years of excellence, a qualification for the world. Madge Wallace International College, now open in George. Enroll today at www.madge-wallace.co.za.
0: Middag Paul, ek wil net vir Antie Essie vra om haar nommer vir my te stuur. Ek het nou een ander nommer. Nou, hier is my nieuwe nommer. Dit is Sophia in Rosemont. Baie, baie dankie hoor. Sophia, ek sal hom aanstuur vir sister Essie en Uncle Baba.

Thank you Dante Thomas. Hy het Bee Gees klassiek het hy afgestof. Bee Gees saam met Barbara Streisand. Die oorspronkelijke enekie, maar hoor julle wat het Dante gedoen. Lekker Dante. Laat hulle kom papa, laat hulle kom. Dis kwart oor 5, hartlik goeiemiddag. Welkom by die drive.

Maar van nou hier in FM, van nou hier is Aleswa Bani met jou optrekke in Afrikaans. Vat ons daarna toe, Sales. Onmiddellik oor na jou.

bringing us to 14 minutes before the hour of 6. DJ Jazzy D, DJ Jazzy D. Ek hoop die kamera is hier in die atelier nie, want iemand my moet sien, he, hoe ek aangaan hier alleen, stoksiel alleen. Lekker, voel die muziek en gee myself een lekker tyd. Maar dit is waar ons vanmiddag gesels het. Self bederfies, ja, en Eden FM, it is all for you.

Kom sien uit na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Mini Bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 0799-483-388. Navraag ouderling kode in Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.